0: Straks zullen jullie het. Ik had op veel meer kiepen en zei Swamp.
1: Rabe.
2: Pan on air.

Veel lieve dank. De Billy braucht gerade een beetje Luft. En we hebben eigenlijk nog iets total lustigs dabei. Ik zeig euch, wie das geht. Het is ab 3. Het zijn so Chicken's Links. We kunnen die so spicken. We gaan allemaal lustige Sachen antun. Seid ihr bereit für Chicken's Links? Yay! Aber das aufziehen. Spannen. Und go! Merci! Das Wort zum Sonntag. Ist